0: Energy.
1: Had zo'n linkie gehad, de first grootste zaad.
2: Ik tref de nagel met hem hammer net. Zwei linkie handen bij ongeschikt. Bij mij brochlandig als chappie lood.